0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: klinkt en het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Tijdelijk bij Familie Radio.
1: Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtpraat.
2: Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn.

0: jij al de familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt. Familieradio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppy, shoppy, shoppy, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft een WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtpraat.
4: Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn.

7 uur geweest, dinsdagochtend 5 mei ondertussen. En we zijn vertrokken, beste vrienden, voor alweer een nieuwe dag. Een dag vol avontuur hier bij Familie Radio. En we beginnen natuurlijk, zoals elke dag, gewoon met de wekker.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis en ben je al eens gaan kijken naar onze nieuwe website, want die hebben we. Familie Radio heeft een nieuwe website, ga gewoon eens kijken. En ook op onze Facebookpagina moet je geregeld eens passeren. Dan krijg je al het nieuws over Familie Radio Zomert. In juli en in augustus gaan we op stap. We brengen heel wat muzikale vrienden mee, zo'n 70-tal. En elke dag van de week geven we weer een paar nieuwe namen prijs. Dus geregeld eens passeren op onze Facebookpagina.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Koffie en een boterham met choco. Of worden het toch roereitjes? Of nog straffer, zelfgemaakte confituur op deze dinsdagochtend. Je luistert naar de Wekkerradio hier bij Familie Radio. En dit is om echt wakker te worden, Elton.

geen probleem om goede muziek van Elton John te vinden. Want de man heeft in zijn carrière heel wat fantastische hits bij elkaar gezongen. En dit was er een van met Sacrifice op deze dinsdagochtend hier bij Familie Radio in de Wekkerradio. Er blijft vandaag een regen- en buienzone over het centrum van het land slingeren. Hier wordt het nat, op een ander blijft het gewoon droog. In het noordwesten is het sowieso droger met mooie opklaringen. Het wordt wel vrij fris met maximaal tussen 11 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland. De wind die waait matig uit het noorden tot noordoosten. Aan zee kan die soms vrij krachtig gaan waaien.

La primavera, de lente, zou ook in Vlaanderen volop moeten bezig zijn, maar ze hapert een beetje. Terwijl we vorige week deze tijd nog aan het genieten waren van een uitbundige zon, dan zal het deze week op zijn minst wat minder zijn. Ik bedoel daarmee niet dat het te slecht weer zal worden, integendeel. Maar die bijna zomerse temperaturen van vorige week, die zijn we voor even kwijt. Op de radio zit het wel goed, want ik heb nog heel wat vrolijke muziek

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is er al tot in de cinema geraakt om naar de film van Michael Jackson te gaan kijken. Mijn hele familie, zo goed als allemaal. Ikzelf ben nog niet in de bioscoop geraakt. En ik weet in feite niet, nu dat ik gehoord heb hoe het allemaal in elkaar zit, of ik wel zin eens ben om te gaan kijken naar de biografie over Michael Jackson. Zo nummers draaien op de radio, met veel plezier natuurlijk. En er is ook nog andere muziek. Zo heb ik straks nog Lisa Lewis en Jackie LaFont met Vriendschap. Maar

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur gisteravond na een marathonvergadering die eigenlijk op de middag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, nu dus wel. Er wordt extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is nog wel wat meer uit de bus gekomen. De Vlaamse regering geeft tegen de middag meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De VS hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz, aanleiding Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. Het ziet er naar uit dat het geweld dus weer aan het escaleren is. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de drinkwaternorm dan toch niet permanent versoepelen. Hij laat nog 3 jaar langer meer schadelijke triazolen in het drinkwater van West-Vlaanderen toe dan Europa voorschrijft. Maar daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. Dat staat in het strategisch plan drinkwater dat de Vlaamse regering eindelijk heeft goedgekeurd. En dan hebben we ook nog wat sport. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Er is hier en daar toch al wat droge periodes te bespeuren, vooral in het westen aan de kust dus, maar in het oosten kan er nog regen vallen. Temperatuur vandaag slechts 13 graden en ja, helaas ook voor morgen nog hetzelfde regenachtige weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droger.

Goedemorgen, welkom in deel 2 van de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Het was meteen raak met John Dennis en zondag. Daar zijn we nog lang niet, beste vrienden. Het is dinsdagochtend, de 5e mei. En we mogen vandaag, spijtig genoeg, geen echt lente weer verwachten. Dat betekent niet dat het de hele dag trist weer zal zijn. Maar echt, dat lentegevoel zal er vandaag helaas niet bij zijn. George Baker Selection, die is dat wel. When the

we er maar lang genoeg over hebben, dan zal het er ooit wel eens van komen, zeker. Echt standvastig en mooi lenteweer. Vorige week, om nog even terug te gaan naar vorige week, was het wel van datum. Deze week is dat al heel wat minder. Nochtans, er wordt nog zon voorspeld de rest van de week. Hoe dat precies zit? Wel, we gaan straks even naar de vrienden van het KMI. Even op hun site gaan kijken wat het weer voor de komende dagen is. En waar gaan we het vanochtend hier in de Wekkerradio nog over hebben? Wel, over of onze lonen nu al dan niet zullen stijgen met de index. Dat is allemaal nogal een technisch gegeven en de meeste mensen, waaronder ikzelf, snappen het niet altijd helemaal. Ik ben het eens gaan opzoeken en we gaan het er zo meteen even over hebben.

0: Amber en Dylan, die waren afgelopen zaterdag nog goed voor een top 10 plaats in Peter Naassens Vlaamse 40 met Per Ongeluk. De discussie rond de zogenaamde centenindex. Het is nogal een technisch gegeven en heel wat Vlamingen die snappen het niet helemaal. Ik ook niet. Ik ben alleen eens curieus wat er nu meer, eventueel meer in mijn portemonnee zou terechtkomen. Nu, voor wie minder dan 4000 euro bruto per maand verdient, zou er, voorlopig althans, niks veranderen. Die groep blijft volledig beschermd door de index en ziet zijn loon dus gewoon meestijgen met de levensduurte. Maar wat als je iets meer verdient dan die 4000 euro bruto? Dan begint het pas ingewikkeld te worden. En ingewikkelde dingen, die verdienen een goede uitleg. Ik probeer straks hier in de Wekker Radio.
1: Familie Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Zelfs Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Iedereen afgelopen zaterdag in Peter Maassens Vlaamse 40. Matthias Vergels, nu ook op dinsdagochtend in de Wekradio met de Wilde Zee. Voor wie minder dan 4000 euro bruto per maand verdient, verandert er niks met de indexaanpassingen. Die groep die blijft volledig beschermd door de index en ziet zijn loon dus gewoon meestijgen met de levensduurte. Maar vanaf het moment dat je boven die grens uitkomt, begint het verschil voelbaar te worden. En dat is precies waar de discussie soms wel eens over gaat. Ik neem een eenvoudig voorbeeld. Neem iemand met een bruto loon van 5000 euro. Die krijgt bij de volgende indexstijging van 2% normaal gezien zo'n goede 100 euro extra per maand bij. Met de centenindex wordt dat enkel de eerste 4000 euro die geïndexeerd wordt. Dat is goed voor een 80 euro en het verschil is dus 20 euro per maand. Dat lijkt beperkt, maar tel dat eens uit voor de rest van...

vrolijke drievuldigheid, of toch zoiets in die aard. Gert Verhulst, Jan Smit en James Cook. En altijd hier bij Familie Radio. Er blijft vandaag een regen- of een buienzone over het centrum van het land slingeren. Dat betekent dat het hier kan nat worden, terwijl het een paar kilometer verderop gewoon droog zal blijven. In het noordwesten is het sowieso droger met mooie opklaringen. Het wordt vandaag wel vrij fris met maximaal tussen 11 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland, terwijl de wind matig uit het noorden tot noordoosten waait. Aan zee waait die wind soms vrij krachtig.

Toen ik vanochtend dit nummer van Bino uitkoos om nog eens mee te pakken in de Wekradio, toen had ik het gevoel van het zal wel een favoriet zijn van één iemand minstens zeker. Je hoorde Mama Leone hier bij Familie Radio. Als je trouwens ook nog eens een favoriet nummer wil horen, of je wil een plaat opdragen aan iemand voor een speciale gelegenheid, of zelfs gewoon zomaar, dat kan in de Wekradio altijd geregeld worden. Laat mij gewoon iets weten. Stuur een bericht via onze Facebookpagina. Stuur een mail. Doe eender wat. Als het tot bij mij geraakt, ga ik het zeker in orde brengen.

Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: hebben met z'n allen soms wel eens de neiging om te zeggen, toen was het toch allemaal veel beter. Toen, in de jaren 80, werd er nog echte muziek gemaakt. Nu, als je tegenwoordig eens om je heen luistert, er wordt tegenwoordig ook ferme muziek gemaakt, hoor. We zaten in de jaren 80 daarnet nog met Queen en Radio Gaga. En dit hier is muziek van bij ons, met Erik van Nijgen.
1: Nee, ik zou wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een week.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.

bij ons, dat is het allerbelangrijkste hier bij Familie Radio. En die knalt ook de hele dag door de radio. Vanmiddag gaat dat nog zijn met Jeroen. En in de late namiddag, naar de avond toe, komt Sebastiaan van Sever ook weer langs. Wij zijn nog samen tot 10 uur hier in de Wekker Radio. Met straks bijvoorbeeld op aanvraag Rob de Nijs. Maar voor nu blijven we nog even in Vlaanderen.

Rob de Nijs was niet alleen zanger, maar ook acteur. Vele mensen vergeten dat. Hij speelde in diverse jeugdseries, meen ik mij te herinneren. Was het niet De Weg naar Hamelen of zoiets? Of sla ik de bal nu helemaal mis? Als jij mij kan helpen, dan mag je het mij altijd laten weten natuurlijk. Stuur gewoon een berichtje via onze Facebookpagina. En als je daaraan toch bent, ga eens kijken of er al de nieuwigheden zijn over Familieradio Zomert.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Ik had het er net over Familie Radio Zomert. Het komt elke dag dichterbij, want elke dag komen we dichter bij vrijdag 10, vrijdag 17, vrijdag 24 of vrijdag 31 juli. Of zelfs vrijdag 7 en 14 augustus. Want dan zijn we van 2 tot 6 te gast in De Kippen in Merkem. Samen met Paul Bruna tussen 2 en 6 is er dan Familie Radio Zomert. Niet alleen Paul zal er zijn, hij brengt heel wat Vlaamse artiesten mee. En als ik zeg heel wat, is het zeker niet overdreven. Het zijn er zowat een 70-tal. En elke dag maken we via onze Facebookpagina één of meerdere namen bekend van Vlaamse artiesten die er die dagen zeker bij zullen zijn. Dus als je op de hoogte wil blijven, geregeld is passeren. Niet bij mij, wel op de Facebookpagina.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Als ik Aaron Blommaert meebreng 's ochtends in de wekkerradio, dan ben ik ervan overtuigd dat ik heel wat mensen gelukkig maak. Als ik ook jou een plezier kan doen met een favoriete plaat, dan moet je me dat zeker laten weten. En nu ik toch in een bui van gelukkig maken ben, zal ik deze ook nog eens meepakken. Dit is Frank Galan.
1: Hey, we zijn al zo lang samen bij elkaar. En nog altijd verliefd na zoveel jaar.

luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Vandaag blijft een regen- of buienzone nog over het centrum van het land slingeren. Ik heb het al gezegd, dat betekent niet dat het de hele dag nat zal zijn, maar de kans is wel groot dat er hier en daar wat regen zal vallen. In het noordwesten is het droger met mooie opklaringen. Het blijft wel vrij fris met maxima ergens tussen 11 en 16 graden. Morgen trekken de regen en buien in de loop van de dag weg via de Ardennen, dan zijn we er vanaf. En vanaf de kust worden de opklaringen breder. De maxima morgen ergens tussen 10 en 15 graden.

Wijngaard met zo een van die bijna vergeten klassiekers. Maar zeker niet hier bij Familie Radio, want wij pakken hem nu en dan zeker eens mee. Gewoon volle bak vooruit tegen meer dan 120 per uur. Wat meer mag niet in Vlaanderen natuurlijk. Je hoort met de vlam in de pijp hier in de Wekker Radio. Een hele prettige ochtend als je nu pas instapt. We zijn nog even samen tot 10 uur.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: heel rustige manier naar het einde van de Wekker Radio. Maar wel de start van een mooie nieuwe dag. Straks om 12 uur Jeroen, vanmiddag is er nog Seba. En wij zien elkaar weer morgenochtend vanaf 7 uur.
1: Familieradio, de familiezender voor jou.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan nog zonniger en warmer.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be. Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic. Gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Er zijn zo van die lekers die uit iedereen nog kent.
1: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent.
0: Af en toe serieus en soms wel wat pikant.
2: Morgen kon er iets meer lachen en zingen is plezant.

Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan nog zonniger en warmer.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen naar Huisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven, een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm en snoeien in het ambtenarenbestand. Dat staat in het akkoord dat de Vlaamse regering heeft over die drie knelpunten dossiers. Maar goed, dus de energiefactuur. We hebben structurele maatregelen genomen om het energieverbruik van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen, aldus minister van Energie Bonte. De minister wil de concrete maatregelen bewaren voor de persconferentie. Er zijn nog meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen verbouwen en renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om dus de energiefactuur te verlagen via energiescans. Er zijn ook middelen beslist voor bedrijven om duurzaam energie te gebruiken in het productieproces. Ja, en dan is er die drinkwaternorm voor West-Vlaanderen die voorlopig nog even versoepeld is met 3 jaar. En er zijn ook nog een aantal begrotingsaanpassingen waarmee de Vlaamse regering het budget voor dit jaar op koers wil houden. Volgend jaar wordt het effect van een inflatie deels gecompenseerd, zegt men omdat Vlaanderen als gevolg meer inkomsten van het federale niveau zal krijgen. En die toekomstige meerinkomsten worden daarom gereserveerd om mede extra kosten van dit jaar op te vangen. Maar het is allemaal een beetje rekenen en schuiven natuurlijk. Gisteravond zijn in Herend, Tremelo en Heist op den Berg heel wat wolkbreuken geweest. Er was tijdelijk wateroverlast. Enkele huizen zijn er ook onder water gelopen en verschillende straten stonden blank. Politie en brandweer was snel ter plaatse om het verkeer waar nodig om te leiden en de brandweer heeft water uit kelders gepompt. Het was zeer plaatselijk, want blijkbaar hing die wolkbreuk vooral dus over Herend, Tremelo en Heist op den Berg. Net als de Russische president Poetin wil de Oekraïnse president Zelensky deze week een staakt het vuren. Hij wil dat doen vanaf de nacht van 5 op 6 mei om middernacht. Hij hekelt dat Poetin enkel op 8 en 9 mei een staakt het vuren wil ter gelegenheid van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. We vinden mensenlevens belangrijker dan welke viering dan ook, aldus Zelensky. Weersverwachting aan de kust droog en daar krijgen we ook de zon te zien. Maar in het oosten nog kans op veel regen. Temperaturen slechts 13 graden. Ook morgen helaas hetzelfde weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droog.

Een zeer fijne dinsdagmiddag. We zijn intussen al de 5e mei en intussen al 5 dagen ver dus in die meimaand. En we konden net meezingen met Corina en haar nieuwe single Bandolero. Fijn dat je bij ons bent. Zit je aan tafel? Smakelijk eten.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Ja, het is inderdaad weer allemaal magisch, hè? Hier wat gebeurt op Familie Radio met al onze vrolijke vrienden. Je hoorde net Take That and Could It Be Magic. En zo zaten we in de jaren 90. Zometeen muziek van bij ons met Freemouth, maar eerst richting Nederland voor Tol Hansen. Hij overleed jammer genoeg al in 2002 en dat op 62-jarige leeftijd. Komt uit Laren en was niet alleen zanger, hij was ook componist, muzikant, liedjeschrijver en zelf ook kunstenaar.

En dat was de groep Freemode met Wondermooi. Ja, Wondermooi kan je niet echt zeggen momenteel als je even buiten piept. Gisteren zelfs in Oost-Vlaanderen was er hevige regenval in onder meer Brakel, waardoor diverse huizen en garages onderliepen. Ja, It Keeps Raining, dat zingt nu ook Bitty McLean. En we keren daarvoor terug naar de jaren 90.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus. Met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Een beetje keuzestress op deze dinsdagmiddag. Aurélie weet niet echt wat kiezen. Is het roze of rosé? Een hele fijne dinsdagmiddag. Steve Tillens die heeft een nieuwe single gemaakt. Een duet met een cover van Ingeborg. Als dat gebeurt. En 5 jaar geleden zong hij dit duet in. Dit is Steve Tillens met Evelien Canoot.
1: Ik

Het blijft vandaag tijdelijk droger, maar geleidelijk trekt lichte tot matige regen vanaf het zuiden het land binnen. In Vlaanderen blijft het in het noordwesten meestal droog met meer opklaringen, terwijl het centraal vaak bewolkt blijft met af en toe wat regen. De maxima die schommelen tussen de 13 en 16 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht schuift de regenzone dan verder over het land. Morgen woensdag blijft het zwaar bewolkt met terug geregeld regen of buien. In het westen zijn er tussendoor enkele drogere momenten.

0: We openen de deuren van het Vlaams Muziekarchief. Dijk mee in het verleden.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la

We kennen haar ook van haar duetten met onder meer Ramses Shaffi. En je hoorde dus Lisbeth List. Ze was een Nederlandse chansonnière en actrice. En ze behoorde bij leven tot de bekendste zangeressen van Nederland. En je hoorde haar dus met haar bewondering voor Brussel. En dit is Frank Valentino.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de bijen, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
5: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

De groep Baccara hier bij Familie Radio. We zaten net in 1977. We schuiven nu op richting de jaren 80 voor deze van Diana Ross en I'm Coming Out. Een hele fijne dinsdagmiddag. Nog tot 2 uur is dit Hey Hallo, het is middag. Zit je aan tafel, smakelijk eten.

Suzanne en Freek hoorde je met hun single Halverwege. En dat is ook zo, we zitten halverwege, want nog tot 2 uur is dit. Hey, hallo, het is middag. We gaan op richting 1 uur met nu deze van Niels William.

0: middag. Het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtpraat. Sammy Moore met Te Jong om Stil Te Zijn. Zeg het.

En Sammy Moore staat ook te bewonderen op onze gloednieuwe website. En dat als onze familieradio's prachtplaat. Je hoort dus een nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn.

0: met Jeroen Rijkeboer.
1: Hey, fijn dat je er nog steeds bij bent. Het is iets over 1 uur. Dit is Familieradio tijdens de middagbreak. En je hoorde net W en Please Don't Go. We zaten zowat in de jaren 90. Straks nog muziek van Ed Sheeran. Maar eerst dit mooie duet van Sasha en Davy. Oh.

En dat was Simply Red, Britse band, bestaande uit de leadzanger Mick Hucknall. En je hoorde It's Only Love uit eind jaren 80. En dit is ook een wondermooie stem. Axel Lane, die zingt hier nu deze Leven met jou.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen, ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
0: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalke. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

staat genoteerd in onze hitlijsten. Je hoorde de recentste single van Chris Reilhoff over zijn Helena. En Suzy Marel, die is op zoek naar iemand zoals jij. Luister maar even mee.

Het blijft vandaag tijdelijk droger, maar geleidelijk trekt lichte tot matige regen vanaf het zuiden het land binnen. In Vlaanderen blijft het in het noordwesten meestal droog met meer opklaringen, terwijl het centraal vaak bewolkt blijft met af en toe wat regen. De maxima die schommelen tussen de 13 en 16 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht schuift de regenzone dan verder over het land. Morgen woensdag blijft het zwaar bewolkt met terug geregeld regen of buien. In het westen zijn er tussendoor enkele drogere momenten.

Dat presidenten rare toeren kunnen uitsteken is blijkbaar al van alle tijden. Ook Boudewijn de Groot zong erover. Wel te rusten, meneer de president. Over liefde ging het daar net met Viltura. Je hoorde uit de jaren 90, geef me liefde. En dit is Wendy van Wanten. Haar hartje slaat ook een beetje sneller op deze dinsdagmiddag. Oh.

0: House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ze brachten er de nodige funk in. Do you wanna funk? Je hoorde Patrick Coley en Sylvester hier bij Familie Radio. Straks nog DJ Patrick B en Blijf mij dragen. Maar eerst dit mooie werk van Lisa Stansfield. Dit is Change.

En je hoorde, zoals gezegd, Lisa Stansfield met Change. Haar latere successen in 97 wist ook te scoren bij ons, onder meer met The Real Thing. Zometeen om 2 uur nieuws en weer. En ik heb nog voor jullie deze van DJ Patrick B. En Blijf mij dragen. Graag tot morgen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het is 2:00.
1: De bank ING heeft de minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro in het witwasdossier rond ex-minister DJ Reinders, meldt het parket Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijk medeplichtigheid aan witwassen van geld. Reinders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar ook dat kost geld. Alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. De Gentse burgemeester Matthias de Klerk zegt dat het absoluut verboden te zwemmen is. De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus rondgaat. Om twee zieke mensen te evacueren, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen om het leven op het cruiseschip. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er doorkomen. Wel fris, maxima tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer en temperaturen tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: deze maand bij de nieuwe lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Opnieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

In het oosten mogelijk nog veel regen. Het westen blijft droog, daar kan de zon er doorkomen. Het is wel fris bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak van vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Op dit moment worden twee zieke bemanningsleden geëvacueerd van op het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nog altijd voor anker bij Kaap Verdië. Daarna vaart het verder naar de Canarische eilanden waar de passagiers na een controle van boord kunnen. Drie mensen kwamen al om het leven op dat schip. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. De Gentse burgemeester De Klerk zegt dat het absoluut verboden is om daar te zwemmen. Maar de zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Dat gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. De pro-Europese Roemeense regering van premier Ili Borjolan is gevallen na een motie van wantrouwen. De motie werd ingediend door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. Roemenië staat nu voor weken of maanden van politieke onderhandelingen om een nieuwe meerderheid te vormen. In het oosten mogelijk nog veel regen. Het westen blijft droog, daar kan de zon er doorkomen. Het is wel fris bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.
2: Dit is hem.
3: Familie's Prachtplaats.
4: Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen. Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

In het oosten mogelijk nog veel regen. Het westen blijft droog, daar kan de zon er doorkomen. Het is wel fris bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaker groter dan in andere landen en leerkrachten staan er vaker alleen voor. Uit onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationaal gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex. Een maand eerder dan eerst gedacht blijkt uit de nieuwe prognose. En dat zou betekenen dat de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig, dat komt dan weer door de centenindex. In december zou de spilindex opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het hantavirus is ontdekt aanmeren in de Canarische eilanden? Wel, volgens de WHO is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Ze wachten op extra medische info en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook twee Vlamingen aan boord. Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door dat hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand moeten respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op social media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. De nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russin Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam toernooien. Aanleiding het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winst eisen. Vanavond en vannacht bewolkt. Het gaat ook in het centrum regenen. In het westen droog met opklaringen, minima 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we 23 graden.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

vanavond en vannacht bewolkt en het gaat ook in het centrum regenen. In het westen droog met opklaringen, minima 8 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we zelfs 23 graden.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Radio. Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

Thuis met het kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee, het pakje leeg, open van de

0: in stilte doet. Doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij het was zelf.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw zegt:

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Het is middernacht.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaat.
3: Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.